0: Vastalaisen miesteit! Vastalaisen miesteit! Vastalaisen miesteit!
1: Próximo programa.
0: Vastalaisen miesteit!
1: Respect yourself. Duelo de Titãs.